We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere platen toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tjoek gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tjoek. Brief with me till dawn. Het is Grand Slam featuring Judy Tjoek. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuuk voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuuk, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'aime uit 2000. Dat was geloof ik 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Hel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Mooi nummer in Dekker Radio. Als eerste vandaag van de Frank Boeien Groep. Zwart-wit uit 1984. Dat is een eeuwigheid terug en we draaien hem vandaag de dag nog steeds.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: L'amour dossier met Gregory Porter.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: En zo heet hij, uit 2018 bij Dekker Radio.

0: Thank you.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Mooie Franse muziek met Charles Aznavour en Isabelle. En Dekker Radio, daar luister je naar. De man met het rode haar, dat kun je niet zien, maar wel horen in de jingle. Deze jingle heet namelijk het rode mannetje. Nou, dat ben ik. Speciaal voor mij gemaakt. Nou, luister maar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: nummer van nog niet eens zo lang geleden, 2018 namelijk. Lamont Dozier. Dozier zal je doen. En Gregory Porter.
1: Thank you.
0: Leuk hè? How sweet it is to be loved by you. Een oud nummer in een nieuw jasje, zullen we maar zeggen. Ik heb Gino of Gino Graus hier voor je. En een vreemde titel, ik wil je kussen. Zou die nou het kussen willen hebben of zou die iemand willen kussen? Ik weet het niet. Misschien als we het gedraaid hebben dat we het weten.

Lekkere muziek, hè? Uit 1974. Ja, toen maakten ze al, hoor. Hele mooie hits. Dit was Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En we gaan gauw naar Cameo. Cameo mag je ook zeggen. I've Got Your Image.

0: Nummer uit 1985. Zit muzikaal perfect in elkaar. Van Camillo. I got your image. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2. Brandt daar een lichtje? Ja, daar brandt een lichtje. Ja. Hey, Wiebe. Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Nou, dat kunnen we niet overslaan, hè?
1: Dadelijk onder andere deze drie in...

Stevie Wonder, een hit uit 1972, zo lang geleden inderdaad. You are the sunshine of my life bij Dekker Radio, deel 2 en Javan. Esquinas heet dat, ik heb nog steeds geen idee wat dat betekent.

Phenomenon. Nummer uit 2024. Ja. En wie zijn dit? Welke buitenlandse groep is dit? Nou, mooi niet hoor. Fout. Nederlandse groep OG. Ze kunnen het wel hoor, die dames. Volgens mij zijn het zusjes. Klopt dat? Weet je wat? Ik ga het eens opzoeken. Maar niet nu, want daar heb ik nou geen tijd voor. Laura Pausini staat ook al een tijdje te wachten of ze mag zingen. Nou, Laura, doe je best, hè? Geloof me maar, jij doet het goed. Fidati, di me.

0: stil.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
0: Slaap lekker. Eva de Roveren en Diggy Dex hoorde je ook.
2: Menno Dekker.
3: Met de muziek van de jaren 70.
0: Zo. Dat doen we snel. Chicago. Ken je die groep nog? Oorspronkelijk Chicago Transit Authority. Another rainy day in New York.

Bekend nummer, hè, van Chicago. Not a rainy day in New York City. Nou, volgens mij is het er altijd zonnig. Maar goed, het regent er ook wel eens af en toe. Zoé, Agda en de Munnik. Ken je die nog? Dan leef ik toch nog een keer. Hoe dan? Deze onzin hoor je bij het programma Dekkenradio. Luister maar.

Leuk liedje van Agda en de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ik wou dat dat kon, zeg. Tja, jongen. Kunnen we daarop inschrijven misschien? Ik ga het eens onderzoeken. We gaan eerst eventjes op de maan wandelen met The Police. Walking on the Moon. Grote hit van ze. Uit 1979 maar liefst.

Ken je hem nog van The Police, Walking on the Moon? Al lang geleden inmiddels. We zijn er doorheen. Ik heb er nog eentje klaarstaan uit Duitsland, maar liefst. Een dol damesgezelschap. En zij nemen geen blad voor de mond, dames en personen. Nee, tic-tac-toe zegt waarop het op staat. Ich finde scheiße.

0: Goodbye.
1: Dekker Radio.
2: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

klassieke muziek. Bijna dan. Van Cat Stevens. Uit 1967. En Matthew and Son. Dekker Radio van start. Leuk dat je erbij bent. En ik heb een heleboel leuke klaarstaan voor je. Dit is bijvoorbeeld Brian Ferry met zijn Roxy Music. Don't stop the dance, zegt hij. Dus ga maar dansen, zou ik zeggen. Welkom bij Dekker Radio.

0: originele hakkenhakkenpuff muziek, noemen we dat. Ja, Zion Marley. Hartstikke nieuw deze hoor. Maar een paar maandjes terug. In the Sky heet hij.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Deze groep heet OXO. Heeft niks met een wasmiddel te maken. Gewoon OXO. Het verhaal over de

goede zangeres hoor. Van Das Lekker Dan, zo heet die groep. Gevoel van onmacht. En een nummer van een paar maanden geleden. Dekker aan, joh. Hey, even naar Amerika. Toch bleek... Oké, doe je best, hè. Drink on it, Blake Shelton.

0: Hey.
1: Zoveel leuker met twee.
0: Ik heb er dadelijk drie. Moet je horen welke drie.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Ja, hij speelde zelf piano erbij, Gilbert O'Sullivan. En Underneath the Blanket Go uit 1971 hoorde je. Dekker Radio deel 2 en 3 achter elkaar. Dadelijk Flynn met Surrender, maar eerst dit prachtige werk. Sailing. We gaan naar 1981 met Christopher Cross.

Deze groep heet Flynn en het heette Surrender en het is van een jaartje of twee geleden, dus ja, vrij recent te noemen. Mel en Typhoon zijn ook van de partij. En deze is nog niet zo lang geleden verschenen. Colors.

Knel, boom, uit. Spinners, Rubberband Man, Dekker Radio. En Charlie Puth hebben we ook klaarstaan met Changes. En daarna de dijk, mag het licht uit. Dat lijkt me geen goed idee in een radiostudio.

De dijk. Mag het licht uit? Ik heb het licht uitgedaan. Dat scheelt weer in de stroomkosten. Wat een onzin. Dat gaan we toch niet doen? Nee. Dekkerradio op de tast in het donker. Ja hoor, ik zie hem al. Ik neem afscheid. Met een welbekende van Steve Miller. Fly like an eagle. Dat lijkt me wat. Tot de volgende keer, man.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Dat is op dan de opening in het programma Bond voor vandaag geweest van Jeff Lynne's Electric Light Orchestra. Rock'n'Roll is King, terug naar het jaar 1983. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u. Hedendaagse muziek, de nieuwe Gilbert O'Sullivan. Growing Old Disgracefully, anno 2026.

0: Ik vind het een mooie nieuwe plaat van deze Gilbert O'Sullivan. Nog steeds actief. Growing Old Disgracefully, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Inderdaad, met oude meuk. Doen we met deze van The Youngbloods. Dit is Don't Play Games.

0: En dat was de meuk, de oude meuk, zoals we dat dan noemen, terug in de tijd met deze van de Youngbloods. Don't play games, zo heette dat plaatje.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2001 met Jennifer Lopez. My love, don't cost a thing.

0: Love don't cost a thing. Ja, dat is niet duur.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Sia en Kendrick Lamar. Dit is The Greatest.

0: Muziek van Sia en Kendrick Lamar. Dit was een nummer met de titel The Greatest.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier zo van Reggie Music en Taiwan. Eyes Fell New.

0: Lekkere nieuwe muziek, de eerste van Reggie, My Six en Taiguan. Ice, Felon Nieuw, de titel van deze plaat. En je hoort het allemaal hier in de bonte muziekverzameling, uiteraard.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: We gaan in 1993 met Niamh Kavanagh, In Your Eyes.

Muziek van Niamh Kavanagh. In Your Eyes. We gingen ervoor terug naar de jaren 70, naar de jaren 90 van de vorige eeuw. En wij gaan gelijk door naar de jaren 70 van de vorige eeuw, want we gaan om na het half uur met deze van de Surfers. Surfboard erbij. En we gaan lekker windsurfing. Het

Midnight Blue, de titel van deze plaat. Lou Gramm hoorde voorbij komen. Zie ik uit het jaar 1987. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Gaan we eens even kijken of we weer verder kunnen met hedendaagse muziek. Uiteraard deze van Sienna Spiro. Dit is Great Expectations.

0: Sienna Spiro en haar 2026 plaat Great Expectation. Ze heeft hooggestelde verwachtingen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963 met The Orleans.

0: De grappige oude meuk uit 1963, deze van The Orleans. Dit was South Street.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppel naar 2007 met deze van Duffy. Dit is Warwick Avenue.

0: uit 2007, deze plaat van Duffy. Dit was Warwick Avenue.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor een nieuw werkje van Dion. Nummer met de titel Jij.

0: Nieuw werkje van Deon, lekker Nederlandstalig nummer met de titel Jij. Ja, wij gaan eens even kijken. We gaan naar 2023, zie ik.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: En dat gaan we doen met Jungkook. It is Standing Next to You.

Standing Next to You, de muziek van Jan Koek uit 2023. Kijk op de klok. En ik zie dat ik alvast afscheid ga van u gaan nemen. Wat vroeg in het programma. Maar soms komt het zo uit met de plaatjes. Dit was hem dan weer. Programma Bond. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma. Dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Er staat er eens wat aan voor open staat. Ja, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten, want dat gaat u uiteraard natuurlijk doen, hè. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, want omdat we zo lekker vroeg zijn. Allereerst gaan we naar 1973. Dus muziek van Steel's Wheel, nummer met de titel Star. Daarna hebben we een nieuw werk van Don Maxwell, I Knew, de titel. En we gaan nog een keer terug naar de jaren 70, het jaar 1975, met Arne Jansen en Leslie Gale. Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En dat is hem dan, de opening programma Bond voor vandaag. Hij is John Anderson, horen voorbij komen uit 1988. Hold on to love, de hit van deze oudzanger van de formatie Yes. Want daar hebben we het natuurlijk over. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Wij gaan hedendaags werk voor u draaien. Dat is Aitch. Een nummer wat getiteld is R&B, oftewel Ring My Bell. We kennen het van Anita Ward uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

0: Ja, dit was een verbouwde versie. Ait staat op de hele Nederlandse hitparade en dat was Ring My Bell. Ik prefereer het origineel uit de jaren 80 van Anita Ward, als ik eerlijk ben.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, 1964 muziek. Dit is Sam Cooke en The Good Times. Gaat het ook goed met u?

0: Let the good times roll, inderdaad een goed devies om te doen. Laat die goede tijden maar komen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: We gaan naar 2008, de eerste grote hit volgens mij dat het was van Nick en Simon toen de tijd. Dit is Rosanne.

0: Hartstikke idee, Nick en Simon met Rosanne.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2012 met deze van Passenger. Ja, verkeerde kant op. The wrong direction.

0: En wat om deze de muziek van Passenger uit 2012. The Wrong Direction ging even de verkeerde kant op. Ja, soms ben je de weg wel eens een keer kwijt, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk hier van Richie Myricks met Taiwan. Dit is Take Me With You.

0: Richie Myricks en Taijuan, nieuwe plaat. Take Me With You was de titel van de plaat. Ik zie dat wij richting de jaren 90 gaan.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit is Paul Weller. You do something to me.

Muziek van Paul Weller, You Do Something To Me. Wij gaan vliegen vlug op richting het half uur met Tammy Wynette, een van haar minder bekende platen. I Don't Wanna Play House, uit 1976.

Collins, een solo project deze 1988, Groovy Kind of Love, nummer wat we kennen onder andere ook uit de jaren 60 van de Mindbenders. Maar dit is wel Phil Collins solo. Phil Collins trouwens zanger en drummer van Genesis, een andere band met grote hits in de jaren 80. Hedendaagse muziek hier zo van Colter. Dit is Trapped, gevangen.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: 1965, deze van Johnny Lyne, Sofietje, de titel van de plaat. Leuk om weer eens te horen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we net verder in de tijd, 2004 met de Black Eyed Peas.
2: Let's get it started.
0: En zo heet het.
2: In here.

0: En dat waren ze dan, de Black Eyed Peas. Even terug naar het jaar 2004 met Let's Get It Started.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Sammy Sorafia. My Best Friend.

0: Leuke nachtse plaat van Sammy Soravia. Dit was My Best Friend.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy.
0: Ja, zeker. Het is gezellig. Billy Eilish hier uit 2021. Dit is Your Power.

van weer een paar jaar geleden. Deze van Billie Eilish, Your Power, de titel van de plaat. En dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en ook nog eventjes natuurlijk vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1974. We gaan in de file staan. Ja, toen waren ze er ook al. Sailor en Traffic Jam. Daarna nog een nieuw werkje. Nederlandstalig Sylvia Romy. En zij zingt over Prima Donna. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende mond.

go. It ain't no country club either.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning.
2: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen.
3: Yeah.
2: En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn alweer dinsdag geworden en wij gingen de deuren gaan openen van onze ochtendkroeg samen met Run DMC en Aerosmith. Walk This Way, terug naar 86. Een van die grote rocksingles. Al heb ik ze bijzonder graag, maar we gaan vandaag op deze dinsdag ook een groot feestje bouwen. Ken je deze nog? Inderdaad, Prince, de 1999. Ligt ondertussen al heel wat jaren achter ons, maar we blijven hem zo lekker vinden. We gaan een uurtje alle grote hits op u gaan loslaten.

Het was die van Will I Am and I Got My Mama. En ja, het lijkt zo'n beetje op de mama blijkbaar. Is altijd mooi op de mama gelijken. En het wordt tijd dat we onze Gary Hagen er vandaag ook eens bij halen, want hij is nog steeds thuis bij jou. En daar ben ik blij om, dat hij thuis bij ons is.

Ja, het was zo'n one-hit wonder uit de jaren 80. Deze Rockwell en Somebody's Watching Me. Je kan zo een beetje het gevoel krijgen dat iemand je altijd gadeslaagt of achtervolgt. Maar soms is dat maar het gevoel, is het niet waar. Soms is het wel waar, maar dan noemen ze het zo'n beetje stalking. Maar nu krijgen we het verhaal over Esmeralda. En dat door de Lenko's. En daarmee gaan we terug naar de vroege tijden uit de jaren 80 ook.

was een beetje van die romantische muziek uit de jaren 60 van de Freddy Fender. And Before the Next Teardrops Falls. En dan geraken we verliefd blijkbaar. Ja, je ziet, alles kan gebeuren in de ochtendkroeg en zeker op een dinsdag. Hier is Nikki.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zal voor altijd in onze memory gegrift staan, deze van Phil Collins, Against All Odds and Take a Look at Me Now. Werd ook uitgebracht door diverse andere artiesten zoals Mariah Carey en Westlife. En ga zomaar verder. Ja, ze bleven allemaal die grote hits steren. En het werden allemaal grote hits. Ook dit was een bijzondere grote hit in de jaren 80. Moeten we een beetje naar Italië met deze Umberto Tozzi. En hij heeft het nog steeds over het grote liefdesgeheim. Ti amo.

Ja, het was al een hele grote hit met die orkestra Manoeuvres in the Dark. En dan maakte Leopold III daar een Nederlandstalige versie van. En die kwam dan uit onder de volle maan en werd weer een hele groot succes. Heeft de wekenlang nummer 1 gestaan. En we gaan nog een beetje gaan toveren met Lady Gaga en Abracadabra, Iggy, Apici, Pat. Hier is de grote hit.

En dat was ook zo'n one-hit wonder van Duke uit de jaren 90. En So In Love With You. En we blijven maar over de liefde tetteren hier op deze dinsdag. Ja, er zijn veel platen over gemaakt over die liefde. Als je die allemaal in één kamer zou steken, je zou een hele grote kamer moeten hebben. En terug naar 84 met deze Roberto Giacuti en de Scooters. En inderdaad, Eyes.

0: Ja, ik had het gezegd dat we nog een feestje gingen bouwen hier op deze dinsdag. Ziezo, zitten we er voor vandaag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Want vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volle collega's. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Hugh Cocker. She came in through the bedroom window. Tot morgen. She came in.

Zoals altijd beginnen we met de plaat die later gecoverd werd door een andere groep, maar dan met meer succes. Dat is in dit nummer ook het geval. Sweet for my sweet. Je hoorde de uitvoering van The Drifters. Amerikaanse groepen die verschillende soorten muziek zong, zoals soul, R&B en doo-wop. De groep die werd opgericht overigens door Clyde McFetter. En hun bekendste hits, waaronder Save the Last Dance for Me, kregen de plaats bij de beste 300 liedjes aller tijden. En dat volgens het gezaghebbende blad Rolling Stone. De versie van de Drifters die stamt uit 1961 en in 1963, daar zijn ze, hadden de Searchers er ook een hit mee met Sweets for My Sweet. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project weer. Ook nu zijn alle ingrediënten aanwezig voor een leuke aflevering. Natuurlijk de vaste onderwerpen zoals de tragiek van de muziek. Deze keer Stone the Crows en dan gaat onze aandacht uit naar Leslie Harvey. En natuurlijk ook onze nederpopplaat. Tweede, dat is ook een hele mooie. Luister maar eens naar Michael Cox en I

hoorde de groep Traffic en Paper Sun. Engelse band afkomstig uit Birmingham. Dus de vertegenwoordigers van de zogenaamde Brum Beat. Steve Winwood was de frontman, zeg maar de oprichter van deze groep. Nadat hij de Spencer Davis groep had verlaten. En dat samen met drummer Jim Capaldi. Bassist Dave Mason richtte hij Traffic op. In 1967 kwam het nummer uit wat je hoorde. En was in de Lage Landen een hitje. Alleen jammer dat we die plaat niet zo vaak meer horen, maar bij deze hoorde Traffic dus in Paper Sun. En daarvoor The Olivers, I Saw What You Did. Amerikaanse band die bestond uit Chuck Hamrick, Bill Franz, Mike Mankey en Carol Aldrich. De groep die bestond tussen 1965 en 1967 was dus helaas geen lang leven beschoren. En dat gebeurde bij meerdere groepen. We begonnen dit trio met Michael Cox, I Can't Make Up My Mind. Uit de stal van de legendarische Engelse platenproducer Joe Meek. En dat is te horen ook. Hij schreef overigens ook het nummer. Nou, veel weten we eigenlijk niet van deze Michael Cox. Alleen dat hij nog steeds tegenwoordig optreedt. Maar dan onder de naam Michael James. We hebben er nog drie voor je. Hele leuke. Onder andere Jackie Gautreaux en Jeannie Arnell. Maar eerst deze van Billy Crash Craddock.

Ik heb het al eens eerder in het programma aangehaald. The Oldies Project is een programma met ongewone oude muziek. Dus die niet zo vaak hoort, of eigenlijk helemaal niet. Daar staat dus ook tegenover dat we wel eens niet veel informatie kunnen vinden van groepen. Dat was bij Jackie Gautreaux, wat je zojuist hoorde met Raised on Rock'n'Roll, ook zo. Wat we wel weten is dat hij afkomstig uit Louisiana is. Maar ja, goed, voor de rest niks van bekend. Daarvoor hoorde je Jeannie Arnell en Dumbhead. Zangeres is niet echt bekend geworden zoals een Peggy March. Maar ze wist toch haar stempel te drukken op deze muziekstroming. Nummer wat je hoorde is medegeschreven door Dave Hess en Camille Monte. We begonnen met Billy Crash Craddock. A Poor Little Baby. Amerikaanse rockabilly zanger die in de jaren 50 populair was in Australië. Elfjarige leeftijd nam hij al deel aan lokale talentenjachten die hij op overtuigende wijze wist te winnen. Zo zijn wij daarachter gekomen. Strakjes onze nederpopplaats. Hele leuke van de Rascal Routes. Met eerst deze van Counts and the Colony. Can't You See?

0: Je hoort onze nederpopplaat. Leuke, The Rascal Routs and Someday. Het was de huisband van de jeugdsociëteit Nardink uit Maarden. Woord zeggen dat. De groep die bestond uit John Richter, Sietse Gardenier, Nico van der Borren en Willem van den Berg. Met die stond destijds bekend als de Nederlandse Kings. Raymond Smenk was enig tijd leadzanger van de groep. Nou, onder zijn invloed werd een groot aantal nummers van de Kings opgenomen en gespeeld tijdens optredens. Sietse Gardenier, voor de oudere jongeren onder ons, die werd bekend als opnametechnicus bij Radio Veronica. Daarvoor hoorde je London and the Bridges. It just ain't right. Engelse groep waar van ene Richie Raintrusted de meeste nummers schreef. De singles van deze groep zijn overigens gewild onder verzamelaars. En dus ook hangt daar een aardig prijskaartje aan. We begonnen met Count and the Colony, Can't You See. Zogenaamde garage rock uit Amerika die, alhoewel ze aanstekelijk muziek maakten, nooit echt doorbraken.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Leslie Harvey. Hij werd geboren op 13 september 1944 in Glasgow. Hij was gitarist in verschillende Schotse bands, eind 60er en begin 70er jaren. In de jaren 60 werd hij gevraagd door Alan Price om lid te worden van de Animals. Maar Leslie Harvey verkoos om te blijven in de band van zijn broer Alex Harvey. Later voegde hij zich bij de noodlottige band The Blues Council. In maart 1965 crashte de bus van The Blues Council en kwam zanger Frase Calder en bassist James Giffen om het leven. In 1969 werd Harvey lid van de Schotse band Cartoon, waarmee hij ook op tournee ging in de Verenigde Staten als support act van Led Zeppelin. Leslie Harvey was medeoprichter van de band Stone the Crows eind 1969. In 1972 kwam Harvey om het leven tijdens een optreden in Swansea toen hij de microfoon aanraakte met zijn vochtige handen. De microfoon was niet gehaard en Harvey kwam door elektrocutie om het leven. In de tragiek van de muziek, Leslie Harvey met zijn Stone the Crows en Mad Dogs en een Englishman.

Raymond Maupin, What's the Use? Wie is de, deze meneer is vanwege zijn verdiensten voor de rockabilly muziek opgenomen in de Hall of Rockabilly Hall of Fame. Nou, voor hoorden de Beatles, Only 17. De Beatles die werden door velen nagedaan en gekopieerd en wat al niet meer zijn. Nou, zo ook uit deze vrouwengroep. De nummertje hoorde is overigens geproduceerd door George Shadow Morton. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Stone, The Crows, Mad Dogs en

Policeman. En dan ging onze aandacht uit naar Leslie Harvey. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma is altijd welkom. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een stuk of vier voor je in de aanbieding. Onder andere Abel Fletcher, The Starlights. Met deze van Middle Class en I Happen to Love You.

Wat hebben we toch wat, soms wat vreemde muziek, maar ook hele leuke. Deze, je hoorde Abel Fletcher en Esmeralda. Stad en Land hebben we ook voor deze plaat afgezocht, maar helaas niks kunnen vinden. Ja, dat kan gebeuren, ik heb het al eens eerder aangehaald. Als je wat onbekende oldies draait, dan kan je dat eens tegenkomen dat je niks van de desbetreffende artiesten uitvoerende kan vinden. Daarvoor hoorde je de Starlights Good Morning, Mr. Milkman, groep afkomstig uit Amerika. En daarvoor hoorde je Tender Slim Teenage Hayride. Overigens, Tender Slim is het pseudoniem voor platenproducer Teddy Van. We begonnen dit kwartet met Middle Class, I Happen to Love You. Ze begonnen oorspronkelijk onder de naam The King Bees en de groep bestond uit Dave Palmer, Rick Phillip, Mike Rosa, Charlie Larkey en Danny Manchin. Hey, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval. Voor ons is het elke keer weer een feestje. We gaan eruit met The Tammies en Egyptian Shumba. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: 2026 met CC Music Factory en Gonna Make You Sweat. Everybody's Dance Now. De aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderwerp komend half uur Doten, de wereld van de glitter en klemmen, Lana Del Rey, Toybox, The Red Hot Chili Peppers, Teddy Swims en we trappen af met Tina Turner en Let's Stay Together.
1: Let me say the sense, baby.

0: uitgebracht in 2014 door Doten. Deze Home. En die Home die heeft een hele andere betekenis gekregen door het neerschieten van de NA-17 in Oekraïne. Daarmee zijn we toegekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Nikia Saunders, de 18-jarige stiefdochter van Ben Saunders, heeft op Instagram een emotioneel eerbetoon aan haar overleden stiefvader gedeeld. Ze noemt de zanger haar grote voorbeeld en beste vriend, met wie ze der 10 jaar lang alles deelde, van samen zingen tot tatoeëren. Saunders overleed vorige week, dinsdag, op 43-jarige leeftijd bij Arnhem, waarbij de politie een misdrijf heeft uitgesloten. Het plotselinge overlijden van de allereerste The Voice-winnaar ter wereld kreeg ook internationaal ruime aandacht in media als Billboard en People. Lana Del Rey staat op Instagram stil bij haar 2-jarig huwelijk met alligatorgids Jeremy Dufresne. De 41-jarige zangeres deelde een serie foto's en video's van hun bruiloft in Louisiana en bedankte haar echtgenoot met de woorden dat hij elke plek als thuis laat voelen. Het stel viert het jubileum samen met de 3 kinderen uit de eerdere relatie van Dufresne. Del Rey sluit haar liefdesverklaring af door te benadrukken dat letterlijk alles wat het koppel samen onderneemt het allerleukst is.

De Ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.

0: they got funky.
1: Kommers uit Lanka uit de jaren 90, 1999. Een hit voor Toybox, deze Tarzan en Jane. Waar we zometeen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst met Teddy Swims, gaan we nu verder met The Red Hot Chili Peppers. De Amerikaanse rockformatie die met hun unieke mix van funk, punk en rock de wereld veroverde, maar in 1992 verraste met een bloedmooie en breekbare ballad. Tijd voor een indrukwekkend nummer, een klassieker. The Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge.

0: die de afgelopen weken stationair bleef staan op nummer 2. Om toch die nummer 1 te weten te bereiken, is het niet gelukt en zakt hij een plaatsje naar nummer 3. Tennis Wins met Mr. Know-It-All in de 24e week notering. Onderweg Hot Girl van Sabrina, maar we gaan eerst naar het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 28 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beleven we de start van een uitzonderlijk warme nazomerdag. Bij een afwisseling van zon en wisselende wolkenvelden blijft het overal droog. De matige wind uit het zuiden tot zuidoosten brengt de temperatuur naar 23 graden aan de kust en lokaal tot bijna 30 graden in het binnenland. Morgen houden we tot halverwege de dag het zomerse weer vast met veel zon en hoge bewolking. Tegen de avond verandert het weerbeeld als vanuit het westen buien met kans op onweer het land binnentrekken.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Dames en heren, 1987 met deze zomerse klanken van Sabrina. Je hoorde Hot Girl. En daarmee zijn we bij het tweede half uur begonnen van de ochtendshow. Op deze daverende dinsdag 29 september 2026. Met onderweg Asia, The Sweet. Rond kwart voor hebben we weer een track van onze artiest van de week. Phil Collins en DJ Paul Elstak zijn in het vooruitzicht. Met nu een nationaal product uit 1986. Dit zijn The Time Bandits en I Won't Steal Away. Oh, no.

Heat of the Moment, een hitnotering uit 1982 van Asia. Met zometeen onze artiest van de week, Phil Collins. Gaan we nu verder met een klassieker uit 1972. Dit is Papa Joe van The Sweet.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse drummer, zanger en songwriter die zowel met Genesis als solo een ongelofelijke reeks wereldhits op zijn naam schreef. Phil Collins.
0: I

Je hoorde de iconische klassieker In the Air Tonight uit 1981. Deze allereerste solo-single van zijn debuutalbum Face Value staat wereldberoemd bekend om de ongeëvenaarde drumfill halverwege het nummer, ontstaan vanuit het verwerkingsproces van zijn scheiding. In Nederland werd de track een enorm succes. De plaat stond 12 weken in de top 40 en veroverde de absolute nummer 1 positie.

Nationaal product uit de jaren 90. PK Paul Elstak uit 95 met The Rainbow in the Sky. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag. Die we down onder aftrappen met In Excess en The Original Sin. Dit uur heb ik nog voor je deze van The Cutting Crew. We gaan naar 1986 met I Just Died in Your Arms.

Onder naar Australië samen met In Excess en The Original Sin. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 29 september 2026. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Calvin Harris featuring Rag Bowman. De wereld van de glitter en glamour. Olivia Rodrigo, Hathaway, Starship. En Cameron Whitegum. Dat onderweg tot aan het weeroverzicht. Maar eerst gaan we naar 1992. Een samenwerking met Freddie Mercury en Monterrey Cabella. Hier is Barcelona.

0: maar dan kijk je, dit lijst van 2019 met Calvin Harris featuring Rag & Bone Man, You're the Giant. En daarmee zijn we weer toegekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Tooske Ragas vertelt in haar column voor Linda over een hartstochtelijke filmkus voor haar rol in de bioscoopfilm De Bevers. Alles voor de fans. Voor de opnames op Malta zoende de 50-jarige presentatrice en actrice en actrieve voor het eerst in meer dan 21 jaar met een andere man dan haar echtgenoot Bastiaan Ragas. Vanwege het acteren voelde ze geen enkel schuldgevoel. En ze kijkt nu al uit naar de première in februari, waar ze de scène samen met Bastiaan zal bekijken. De opnames van de film verliepen overigens niet voor iedereen vlekkeloos. Kees de Bever kwam tijdens het filmen hard ten val en belandde op de spoedeisende hulp. Olivia Rodrigo is vol enthousiasme begonnen aan haar nieuwe concertreeks, The Unraveled Tour. Na haar eerste, volgens eigen zeggen magische optreden in het Amerikaanse Hartford, deelde de 22-jarige zangeres via Instagram haar vreugde over het feit dat de show waaraan ze een jaar heeft gewerkt eindelijk tot leven is gekomen. Rodrigo toert tot en met februari door Canada en de Verenigde Staten voordat ze de oversteek naar Europa maakt, waarbij ze eind maart 4 optredens geeft in de Ziggo Dome in Amsterdam.
3: Oh,

Uit 1993, Hathaway met What is Love? Je hoort hem hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Cameron Wankamp. Maar eerst gaan we terug naar 1987. Samen met Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: 16 weken lang genoteerd in de top 40 en één plaats gezakt naar de nummer 15 positie. Cameron Whatcom en The Kingdom of Fear. Wij zijn zo terug met Huey Lewis en de News en Hip to be Square. Maar we gaan eerst naar het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 28 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beleven we de start van een uitzonderlijk warme nazomerdag. Bij een afwisseling van zon en wisselende wolkenvelden blijft het overal droog. De matige wind uit het zuiden tot zuidoosten brengt de temperatuur naar 23 graden aan de kust en lokaal tot bijna 30 graden in het binnenland. Morgen houden we tot halverwege de dag het zomerse weer vast met veel zon en hoge bewolking. Tegen de avond verandert het weerbeeld als vanuit het westen buien met kans op onweer het land binnentrekken.
2: Werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

Joël is aan de nieuws uit 1986 met Hip to be Square. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste half uur van de ochtendshow. Voor deze daverende dinsdag 29 september. Met onderweg muziek van Status Quo, Dr. Hook. En rond kwart voor gaan we de geschiedenis bij boeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu naar 1990, samen met Gary Moore. Hier is Still Got the Blues. Used to be

Een klassieker uit 1975, deze Down Down van Status Quo. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes. Maar eerst uit 82, Baby Maker Blue Jeans Talk. Hier is Dr. Hook.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 29 september 1984. George Michael bereikt met Careless Whisper de hoogste positie in de Nederlandse top 40. Hoewel het als een solo single werd uitgebracht, stond de plaat in sommige landen vermeld onder de naam Wham, featuring George Michael. 1998. Benga Boys behalen hun eerste nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 met het nummer Up and Down. Het succes luidt een reeks van wereldwijde feesthits in voor de Nederlandse dance act. 1973. Golden Earring stijgt naar de eerste plaats van de Nederlandse top 40 met hun iconische rockklassieker Radar Love. De plaat betekent tevens de grote internationale doorbraak voor de Haagse band.

We gaan een kijkje in de hitlijst van 1996 met Mr. President, de Coco Jumbo. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze daverende dinsdag 29 september.

geur en smaak van verse koffie. Ik heb nog voor je klaarstaan Curtis Tigers met I Wonder Why. Maar we gaan eerst naar 1984 met The Small Town Boy van The Bronx Beats. Ik wens je een fijne dinsdag en zeg tot morgen.

0: ruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

0: Ach ja, inderdaad, wat klinkt ze toch lekker internationaal met deze nieuwe songs dat ze altijd maar uitbrengt natuurlijk. Ik heb het allemaal over Davina Michel natuurlijk en Heartbeat.
1: Ja.
0: Dinsdagmiddag, ja, we zijn er weer natuurlijk voor jou hier op de radio, op jouw fantastische radiostation. En we gaan ze weer draaien, de gids die jij graag hoorde in de lunchbreak. En ja, het lunchen doen we tot 1 uur natuurlijk met z'n allen weer samen. Even naar Frankrijk, daar woont Michel Delpech nog steeds en hier is hij met Le Printemps.

Muziek die we altijd wel een klein beetje doet, denk aan de Moulin Rouge natuurlijk. En inderdaad wel Michel Fugain. En dit dan wordt een printtaal. Heel mooi land natuurlijk, Frankrijk. De mensen die er wonen, dat is natuurlijk weer iets helemaal anders. Ja, dat is natuurlijk wel mijn eigen mening. Dus Michel Fugain en Le

En dan laten we kennis ook natuurlijk nog van die heet natuurlijk Kings and Queen. Kennen we natuurlijk allemaal over Ava Max. Ja, inderdaad wel. En bijzonder gezellig als je erbij bent natuurlijk. Hè. Ja. En als je aan tafel laat, smakelijk eten natuurlijk. Ja, moet ook nog even onze collega's hiervoor bedanken natuurlijk. Hè. Ja, dat was een klein beetje vergeten. Dat gebeurt nogal eens tegenwoordig. Hoe het komt, weet ik niet. Het zal wel met de ouderdom te maken hebben of zo, denk ik wel dan. Het was een ex-gittipje van ons, Ava Max. En So Am I, So Am I, So Am I. En hier is de lekkere gouden uit de jaren 80. Hier is White Snake. En dit allemaal met hun Is This Love. Natuurlijk wel. Liefde voor de radio, liefde voor de muziek. En liefde voor jou, beste luisteraar. Dat hebben we. Klein beetje soft rock and roll uit het onderste van de kasserol. Van harte welkom, moest je pas afstemmen.

0: Ach, inderdaad, is lieftallig, hè?
1: Ja, inderdaad wel.
0: Ja. Zo moet je twee keer moeten vragen natuurlijk. En natuurlijk krijg je een kusje hier, een kusje daar. En en de rest komt er natuurlijk bij. Sixpence None the Richer en Kiss Me hier in de Lunchweek deze dinsdagmiddag. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk. En straks ook nog de onvergetelijke plaat en het heetste nieuws van toen. En het heetste nieuws van toen, zo ik het even moet. Over Shocking Blue en Bananarama. Wat gaan die twee met elkaar? Dat hoor je straks allemaal hier in de lunchbreak natuurlijk. Straks zijn het heetste nieuws van toen. Hier is de Boys Kags, Lido Shuffle. Lido.

Dat is onze onvergetelijke hit voor vandaag, dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van de Carpenters. Alsof je dat nog niet wist natuurlijk. En On the Top of the World, ja, ja. Iedereen wil wel aan de top of the world staan natuurlijk. Hè. Geld verdienen en dergelijke meer en macht uitdelen. Goed, hier is Miley Cyrus en The Midnight Sky.

Inderdaad, een lekkere lunchbreak song natuurlijk, als het ware. Miley Cyrus en het allemaal met haar Midnight Sky. Ja, wat er dan allemaal gebeurt natuurlijk, de nacht heeft zijn leven voor zichzelf natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het Geertse nieuws van toen. En hoe dat geworden is, wel, dat is... Nu, je hoorde het al, hè. Hier is Alicia Keys en Underdog.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedenavond, dinsdagmiddag. Van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk. En dat zonder blaadje zijn we nergens. Goedemiddag, het smakelijk eten als je nog aan tafel zit deze dinsdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel hartelijk gefeliciteerd natuurlijk. We gaan terug naar 1970 of 1986. In 1970 scoort Shocking Blue een nummer 1 hit in Amerika met Venus. Ze zijn daar de eerste Nederlandse band die dat lukt. In 1986 stond het nummer opnieuw op nummer 1 in Amerika. En dat in een uitvoering van de dames van Bananarama. Hier zijn de Bananaramaatjes en Venus.

0: Inderdaad, Amon Dietschow, geven een dynamische plaat als je mij vraagt. Bijzonder gezellig als je erbij bent. En deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En ja, we waren nog een klein beetje aan het wachten. Ik denk dat hij er wel is als
1: Patrick,
0: het goed gaat.
1: Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Eerst terug uit verlof, hè? Inderdaad wel, onze Kees. Wat zit er nog in de broodtrommel vandaag? Wel, Dothan zit er nog in. Dan heb ik ook nog Boos. En dan hebben we ook nog de Corner Shop. Wie hebben we nog allemaal? Marcia Hines. De Gypsy Kings, Julia Leclerc en Ura Heep. Deze kom je nog allemaal tegen hier in de lunchbreak op deel 2. En dat doen we tot getezen van 1 uur natuurlijk. Eerst Boos en Loon.

zo inderdaad, zo is ook eens eventjes waar Blof dus een warme soep gehaald natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Bols en Anna Loos. En dit al met hun Frankfurt Orde. Ja. Even zo voor onze Duitse vrienden natuurlijk. Hè. Ja, die ook aan de radio aan het luisteren zijn. En ergens op de middengolf of gewoon op de radio natuurlijk. Hè. Of op de computer. Je kunt ons overal ontvangen natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn we er voor jou natuurlijk. En dat allemaal hier met jouw favoriete radiostation. Everybody, everybody is happy. Hier is onze nood dan.

0: inderdaad, hè. Wat is mooi, mooi, mooi. Hè. Wat vindt men mooi, wat vindt men niet mooi? Ik wil maar eens vragen aan de mannen van Clouseau, want ze zijn nog heel de week tot en met de vrijdag onze artiesten van de week natuurlijk. En dat was natuurlijk Clouseau en dat ze de mooiste is.
1: Jouw muzikale vitamines, elke maandag tot en met vrijdag, tussen 12 en 1 in de lunchbreak.

0: belopen stellen ze weer al op onze eentje. Van de tiende natuurlijk. En inderdaad wel. Corner Shop gooit je natuurlijk. En dan met een beautiform Asher of the 45. En ja, inderdaad, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, dit is geworden onze Spaanse vrienden. Hier zijn ze. De Gypsy Kings en Bailame. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Hakken we de weekend 2. Hakdag natuurlijk. Hè. Morgen woensdag. Zeker weten. Tot dan. Bedankt om te luisteren. En stay tuned on your station.

0: lekker celletje elektriciens. Met een gedegen muzikale opleiding. Het waren wel weer de jaren 70 voor ILO, het Electric Light Orchestra. It's a living thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom,
1: lieve

Nou, als wij ons ooit eens in een grijs verleden op die high school hadden gezeten, hadden we de bloemetje in buiten gezet. Queez! Heerlijk vet, is niet lelijk. Was Frankie Valli uit een grijs verleden. Lieve luisteraars, wees welkom. Lekker terug in de voltooid verleden tijd en uur. We zeggen, ja, tuurlijk. Gezellig.

0: tikken in de plaats zaten.
1: Ja, lekker toch? 45 toeren en
0: een paar van die heerlijke ouderwetse tikken. Uit België, gezellig stel. Soul Sister. Love is like a mountain. Lieve vrienden, waar ook deze aardkloot. Het komt allemaal naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Met zometeen voor jou een fijne van achter de keuken.

0: Zuid-Afrika, dat was een thuisbasis. Dat was 1978. Scoorde ze hiermee de eerste hit, tegelijkertijd een wereldhit. Dat was, en het waren de dames van Cloud. Ze zongen voor jou alleen. Substitute.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Dat levert toch in een lekker landje, vrienden. Ja, je kunt natuurlijk ver weg gaan op vakantie, maar... Och, heerlijk in eigen huis.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het mag nou toch niet gekker worden.
3: Gebeurt er, gebeurt er.
4: Kopje koffie, glazen wasser.
5: Ja, dat sla ik niet af, man.

Het was wellicht weer een hele fijne voor achter de keukengordijn. Vandaag was het de buurt nogmaals aan Nico Haak. Ik geef... Wat? Ik geef hem Holland. Geef je hem Holland? Ja. Geef ik ook op een IJsselmeer. Lekker joh. Daar gewoon. Helemaal. En de Bee Gees en Stengelaar. Lieve Lloyd van Hooyte. Ik neem je graag mee naar Liverpool. Naar de River Mersey. Gouden tijd.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is hij eens op bier?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig.

De laatste tijd, de laatste periode, lieve vrienden. 70s muziek. Uit de jaren, gouden jaren 70 van de vorige eeuw. Dat was toch lekker, hè? 1978, The Shirts and Tell Me Your Plans. Terug op de radio in de middel van de roadshow. Oh, 74.

Ja, jongens, zeker meisjes, als jullie luisteren. Jullie ouders zijn hier groot mee geworden. Deze lekkere platen van toen. Vrienden, dat was Jimmy Mahorn en Dance Across the Floor. Wat rij jij? Een klein Volkswagentje. Nou, er waren artiesten die hadden andere wensen, hoor. Luister maar naar

Franse werkje zo lekker hoort, jongens. Is het net of Chopin het zelf heeft geschreven? Ja, de enige echte, the one and only Chopin. I like Chopin. Het was Casimo. Jaren 80 werk. Hey, en dit is de Middle of the Road Show. En we gaan naar Californië.

Of het een hit is geweest in de Summer of Love is vrij onduidelijk. Maar het was al 1968 voor Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Lieve luisteraars, je zou bijna zeggen even een luisterliedje. Neem je mee terug naar 1982. En we kennen vast de formatie Bloem nog. Met Joris Tim. Ja.

Nou, het zal je maar gebeuren, nietwaar? Bloem, omdat. Leuk, hè? Tijdsbeeld 1982. En je hoorde nog meer tijdsbeelden het afgelopen uur. Dit was voor jou de Middle of the Road Show. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen heel veel.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
3: Welkom bij een nieuw uurtje. De Muziekfabriek. Naast onze vaste items een uitgebreide selectie muziek. Dus vrienden en vriendinnen, laat je wederom verrassen.
4: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
3: In dit eerste rijtje van drie gaan we terug in de tijd. Dat doen we met The Rolling Stones. Hier is Brown Sugar. MUZIEK

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. Drie prachtige popliedjes van een zeer hoog niveau. Als laatste Bruce Springsteen en I'm on Fire, oftewel The Boss. Daarvoor zat weer Jonathan Jeremiah van het album A Solitary Man, het nummer Heart of Stone. Het is naar mijn mening een zeer tijdloos album, wat je regelmatig uit de kast trekt en waar je dan ook heerlijk van kan genieten. En we begonnen met die gouden ouwe van The Rolling Stones en Brown Sugar. Het is er weer tijd voor in de muziekfabriek de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan er dit keer heel ver terug in de tijd, naar het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van The Doors, Riders on the Storm, hoogste positie nummertje 7, aantal weken 4. En dan die kleine hit is van The Walkers, maar Darling Helena. Ze stonden toen die week op nummertje 40 en ze kwamen van een 33ste plaats. Het liedje deed het toen al 10 weken in de lijst. Twee hits die naar mijn mening qua muziekstijl zeer uiteenlopen. Maar gezien de leeftijd van de liedjes was dat toen de normaalste zaak van de wereld. We gaan terug naar de lijst van 21 augustus, oftewel week 34 van het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit.

0: Je schijnt dus de klemtoon van dit nummer ergens anders te moeten neerleggen. Helena van The Walkers. Dat was dus de kleine hit. En de grote hit was van The Doors en Riders on the Storm. Uit de tijd dat de Powerflower zijn triomfeerde.
1: Doe dan. Ron van der Steen.
0: En jouw muzikale inbreng is van groot belang voor de muziekfabriek. Doe dat via www.ronvandersteen.nl. Wij gaan snel door met de volgende drie, waaronder die van Miss Montreal.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: de Muziekfabriek.
1: Als ik deze hoor van Luna, dan heb ik wel zin in een feestje. Heerlijk aan het strand, vamos a la playa. Daarvoor zat de Contours en Do You Love Me. En we begonnen met Miss Montreal, Wish I Could. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ben dit keer weer eens diep voor je de jukebox ingedoken. En laten we eens gaan kijken wat het dit keer voor je oplevert.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Ze zijn een langlevende Amerikaanse doo-wop en R&B soul-songgroep met een piek in populariteit. Clyde McFadder begon zijn professionele opnamecarrière als leadtenor.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Dat was voor Billy Ward en de Domino's in 1950. Na het winnen van Amateur Night in het beroemde Apollo Theater. 3 jaar later, op 7 mei 1953, verliet McFadder de groep. In de hoop om verder te gaan in de entertainment en zelf naam en faam te maken. De band onderging een aantal wisselingen. De stabiliteit was toen ver te zoeken. In de zomer van 1958 werd Mr. Mac Patterson benaderd. De manager van The Five Crones. Met zanger Ben E. Nelson. Beter bekend onder zijn latere artiestennaam Benny King. De nieuwe line-up werd gemaakt en was toen een feit. De groep ging een jaar lang op tour. Aangezien de nieuwe groep geen verbinding meer had met de voorafgaande groepsleden. Men bracht verschillende singles uit, waaronder There Goes My Baby. De eerste commerciële rock'n'roll opname begeleid door een strijkorkest. Het werd een top 10 hit, gevolgd door Dance With Me en The Magic Moment. Om dan maar een paar hits van de heren te noemen. De groep heeft verder veel awards in ontvangst mogen nemen. Laten we de knoppen van onze jukeboxes indrukken en luisteren naar de Drifters. Hier zijn ze met Saturday Night at a Movie.
2: Jukebox Classic.

Lekker lief en onschuldig, dit liedje van The Drifters. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. 3 nieuwe in de muziekfabriek. Vergeet ze nogmaals niet aan te vragen via www.ronvandersteen.nl. We beginnen met Rob de Nijs, Het werd zomer.

0: Het is zelfs mij opgevallen. De liedjes zijn wederom verrukkelijk in de muziekfabriek. Je luisterde zojuist naar Rochelle en No Air. Daarvoor zat Patrick Jevin met I Love America. En we begonnen dit rijtje van drie met Rob de Nijs. Het werd zomer. Het is een gelegenheidsformatie van 3, 4 of 5 zangers.
1: Oude lullenplaat.
0: Die elk jaar meerdere concerten geven in de Amsterdam Arena. In 2005 begonnen ze als grap.
1: Oude lullenplaat.
0: Dit naar aanleiding van de concerten die Vroge in 2004 in de Amsterdam Arena gaf. En waar Joling en Gordon een gastoptreden hadden. Al snel groeide het uit tot een groot succes. In 2005 waren er 2 uitverkochte concerten. In 2006 3 concerten. En voor 2007 stonden er 6 concerten op het programma. Wat meer dan 360.000 bezoekers trok. En het feestje is nog lang niet voorbij. Het repertoire van de toppers bestaat voornamelijk uit covers van klassiekers uit het binnen- en buitenland. Soms worden de volledige nummers gezongen en soms worden ze verwerkt in medleys. Meestal met een thema. Ook komen hun hits voorbij, al dan niet in een medley. Daarnaast zijn er elk jaar gastoptredens. Op 3 december 2009 werd bekend dat zowel Gerard Joling als Gordon terugkeerden in de toppers. Op 18 mei 2011 is bekendgemaakt dat topper Gordon na 2011 uit de formatie stapt. De overige 3 toppers, René, Gerard en Jeroen, betreuren dit nieuws. Toppers in Concert 2012 echter gaat gewoon door, maar zonder Gordon. Luister naar het nummer Shine, gezongen door René, Gordon en Jeroen. Een liedje wat overigens meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2009.
1: Oude lucht.

0: Muziekfabriek.
1: Het is overigens niet zo goed afgelopen met dit liedje.
0: Volle kracht, de Muziekfabriek.
1: Want tijdens hun tweede halffinale traden de toppers als laatste van 19 landen op. Na de bekendmaking van de 10 landen die doorstroomden naar de finale, bleek dat Nederland hier niet bij hoorde. Op 17 mei, een dag na de finale van het festival, werd bekend dat de toppers de 17e plaats behaalden in de halffinale met slechts 11 punten.

Zou je graag iets willen horen in de muziekfabriek? Mail dat dan via www.ronvandesteen.nl. Melinda Carlisle en Circle in the Sand. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Vond ze wel weer lekker vandaag, hoor.

0: Onze muziek, jouw hits. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

dat is wel bij Emily Harris. Dat is een tijd geleden. Dat staat er achter 1984. Ik geloof er niks van, maar Mr. Sandman, ja, die had je vroeger. Klaas Vaak eigenlijk, hè? Ja, Klaas Vaak.

Bob Barbecue en Woody Zellarat uit Den Haag. Met Bla Bla Bla, de parodie destijds op een Duitse band. Ik ben even, het is mij even ontschoten. Misschien dat ik het er ook in de uitzending nog op kom. Maar in ieder geval is Jim Gross en I Have To Say I Love You in a Song. Hoe mooi kan het wezen?

0: Kenny Loggins en Footloose en de Alpenzusjes. Ja, wat een overgang. Hallo, hoor je daar weer voor? Bob Barbecue en Woobies. En ook nog Agathe, die doet mee met bla bla bla bla bla.
1: Bla bla bla bla bla bla.

Paul Sinos ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: hou dat stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie je morgen

Fighters en de Radios. En she goes na na na. En daarvoor Bob Barbecue, Woodies en Agathe. Ik heb het eigenlijk niet gehoord. Een plaatje wat je ook niet heel veel hoort op de radio. Dat klopt ook wel, want het is ook maar heel beperkt uitgebracht. Dat is vrij zeldzaam. Het was in Den Haag en omstreken. Op de Piraten was dat mateloos populair. Dit is het allerbeste nummer van Spanner bij Rayo, vind ik. Chant number one. Hit it. Yeah, you're cooking now.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Later op discoplaatwerk is René met Sometimes You Cry. Is je ook nog Luke Combs met I Think Some Things. En dat is een nieuwe single. Leuk, Michael Jackson, Heal the World. Ook nog Nick en Simon, Lippen op de Mijn. En nou, ik weet niet of je dat graag zou willen. Als je dat wil, dan moet je ook een beetje van knoflook houden. Want... Maar goed, dat het geen geurradio is. Vincio Tarapari.

0: René en Sometimes You Cry was dit. Is dat nou een dance classic of het valt een beetje tegen. Maar goed, het maakt niet uit. Het is de computer die dat even bepaald heeft. De samenstellen van het radioprogramma. Ja, de computer. Paul de Leeuw, wacht nog wat. Geef wel een teken.
1: Ik zag je wel staan met je donkere ogen. Met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort. Sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat voor je me belt. Ik was net van plan om me nooit meer te binden, want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer door jouw aanblik verblinden, dus wacht nog wat voor je me belt.

te spreken, één blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen. Het is nog te vroeg. Ik vraag je dus of ik nog even de tijd krijg, want mijn ziel heeft nog niet zoveel eelt. Het zou zo verdriet doen als ik ook van jou spijt krijg. Dus wacht nog wat voor je me streelt. Ik ben nog niet toe aan dat ene, dat echte. Ik wil eerst nog heel even wat rust.

0: zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Nou, prima, op de valreep. Luke Combs en Rhythm

0: Met de trein ging het ook goed. En met de river gaat het ook goed. Ja, met de trein kom je vanzelf bij de rivier natuurlijk, hè. Albert Hammond en Down by the River. Mooie hit uit 75. En het andere jaar wat we behandelen is... Ja, dat is een heel ander jaar. En dat gaan we ook gebruiken, hè, het komend uur.
1: 1985.
0: Ja, ik moest even het juiste knopje hebben. En 1985, met ook natuurlijk nieuws van toen uit 75 en 85. Welkom bij de Bram van der Maas Show. Een uur lang lekkere muziek.

0: En dit was het nieuws in 1985.
1: Ja, dat was het mooie nieuws. Tenminste, het mooie nieuws. In België denken wij natuurlijk dat ze daar alleen maar verstand van patat hebben. Maar ze wilden ook allemaal opkomen tegen de kruisraketten. Ja, zeker wel. En dat gebeurde niet zomaar. Want Nederland en Duitsland deden daar ook aan mee. Om dit allemaal een klein beetje tegen te gaan. En in België was het verzet niet minder heftig dan in Nederland. Want in 81 en 83 hadden de demonstraties tegen de kruisraketten in beide landen een hoge opkomst. Waarin Nederland de protesten een beetje wegebte naar het daadwerkelijke plaatsingbesluit najaar 1985. Maar België had nog een grootscheepse demonstratie in 1978. En dat was het nieuws in
0: 1985.
1: En daar zit de muziek die de toon maakte in 1985. Aretha Franklin en The Freeway of Love. Nou, er is maar één manier om alle oorlogen te bescheiden. En dat is einde met veel liefde. The Freeway of Love.

0: Pasto Gedans, de Bee Gees en Jive Talking. Dat was een lekker plaatje toen de tijd, hè. Eerlijk zijn. Ja. Ik zeg, in 75 kwam trouwens dit plaatje vandaan. Wisten jullie trouwens dat er in 75 ook iets met een schilderij gebeurde? Ja, onze nachtwacht. Ja. Er was een man van 31 uit Den Haag. Die gooide zo'n half uur tegen het doek aan. Het was ook niet de eerste keer, hoor, dat dit gebeurde. Het beroemde schilderij van Rembrandt was al meerdere keren beschadigd door menselijk toedoen. In 1911 en opnieuw dus in 1975. Zelfs in 1911 was er een scheepskok genaamd Roelof Anton. Met een schoenmakersmes stak hij in op het doek. En op 14 september 1975 bracht een spierig gestoorde man met een heel groot mes 12 steken aan het doek toe. Waarbij het doek, ja, eigenlijk dwars door zijn doek heen ging. Nou, dat is allemaal niet zo mooi. En laten we dat gewoon maar niet doen. Laten we eigenlijk zuinig zijn. Zeker op de historische spullen. Maar ook op de spullen van een ander.
1: Jouw keus. Jouw muziek. Jouw classics. 1985.

0: the artists united against apartheid. Opgelopen dat ik geholpen heb. Het ging allemaal over Sun City, maar we weten natuurlijk wel beter waar het allemaal over ging. Ja, tuurlijk. En we hadden natuurlijk ook nummer 1 hits in 1975 en in 1985. Nou, wat stond er allemaal op nummer 1 in 1975? We begonnen in januari met Band 8. Op nummer 1, Do They Know It's Christmas? Phil Collins, Philip Bailey, Easily Lover stond ook op nummer 1. Tears for Fears, Shout op nummer 1 staan. David Bowie en de Patty Murphy Group. And This Is Not America. De Commodores hadden nummer 1. USA for Africa. Simple Minds, Paul Harker stond op nummer 1. Bruce Springsteen, I'm on Fire, Harold Faltermeyer, Benny Nijman, Baltimora met Tarzan Boy stond op nummer 1. Madonna natuurlijk, Mick Jagger, UB40, Chrissy Hynde, Gerard Joling, Nana Mouskouri, Sandra en Aha en ook nog Elton John. En dat waren allemaal nummer 1 hits in 75. Maar wij draaien Joey Dizer en die staat zeker hier in 1975 helemaal bovenaan. Dus
1: nummer 1.
2: 1975.

0: 85. Nee, had nog een andere hit. Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En dat was allemaal in 1988. En de Loverboy, ja, die kwam dus echt uit 85. Nou, heb zat hits gemaakt hoor. Loverboy, inderdaad. En Are You Ready? Red Light, European Queen, Suddenly, en noem ze maar op. Hey, ik had net een mooie nummer 1 hit uit de jaren 80, 75 bedoel ik. En straks een mooie nummer 1 hit uit 85. Ja, want daar zijn we mee bezig.
1: 1985.
0: En 1975. Ja, dat heeft Bram goed voor elkaar. Hier is Jimmy Girlstrap voor jullie.

mooie nummer 1 is Dancing in the Dark van Bruce Springsteen met de E Street Band. Ook nummer 1 was band 8, Phil Collins in 85. Tears for Fears had ook een mooie hit. Die op nummer 1 stond David Bowie en Commodores, USA for Africa, The Simple Minds, Bruce Springsteen nogmaals, Paul Hardcastle en Harold Faltermeyer, Benny Nijman, Baltimore, Madonna, UB40, Chris Hine, Mike Jagger en David Bowie. Mike, het is Mick Jagger. Gerard Joling, hey Gerard, jongen. En dan hebben we Scooty, Sandra, Aha en Elton John. Zij hadden allemaal een mooie nummer 1 notering in 1995.

0: 80 tot 82 vormde hij met Joost Belivante het duo Joost Dubbel Joost. Voornamelijk scoorde zij liedjes zoals een kleine hit met het nummer Lieve Linda. Nou, maar laten wij maar lekker naar die grote hit gaan luisteren van Joost Nuisel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Dance was het 85. Louis Allen Reed, geboren op 2 maart in 1942, was een Amerikaanse muzikant, zanger en dichter. Hij was gitarist, leadzanger en belangrijke songwriter van de rockband The Velvet Underground. Al een mooie solo-carrière die 5 jaar duurde. Hoewel The Velvet Underground haar bestaan commercieel niet succesvol, wordt de band beschouwd als een van de meest invloedrijkste banden in de geschiedenis. De underground en alternatieve rockmuziek. Reeds kenmerkende droge stem, pieutjes en grensverleggende teksten en experimenteel gitaarspel waren handelsmerken gedurende zijn lange carrière van Lou Reed. We gaan luisteren naar het plaatje van Lou Reed. En het is een van zijn bekendste natuurlijk. Ja, Take a Walk on the Wild Side.
1: 1975.

0: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas show. Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Mas show. Tot de volgende keer.
1: Ja, want dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. En dan zal het waarschijnlijk een heel ander verhaal zijn in de muziekgeschiedenis. Colin Abrams is de laatste. En dat is Trap It. Hey, bedankt en graag tot die volgende keer. En Bram, die gaat uit de mast en maakt plaats voor een andere gast.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Dames en heren, vrienden van de radio, hartelijk welkom in wat gaat worden een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. We hebben weer stevig gedoken in de kast en hebben weer heel wat juweeltjes boven gehaald die we vandaag met jou willen delen. Het eerste, dat komt van Boys to Men. I'll Make Love to You is werkelijk een romantische klassieker te noemen. In de tekst beloven de Boys to Men hun liefde op een intense en tedere manier te delen. Het nummer gaat over het creëren van een intieme sfeer waarin de liefde centraal staat en het nodigt luisteraars uit om zich te laten meevoeren door de diepgewortelde emotie. Ik zou zeggen, laat je vooral niet inhouden. Welkom in de LVT Platenkast.
0: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal.

Het damestrio En Vogue werd in 1990 opgericht en is sindsdien een van de best verkopende vrouwelijke R&B-groepen van alle tijden. Ze waren niet alleen pioniers in de muziek, maar ook in mode en feminisme binnen de popcultuur. Met hits zoals Free Your Mind en My Lovin' hebben ze de weg gebaand voor veel vrouwelijke artiesten die daarna kwamen. Hun invloed is nog steeds merkbaar in de hedendaagse muziek en ze blijven een inspirerend voorbeeld voor nieuwe generaties.

Joe Tex is een pionier van de soulmuziek en zeker geen onbekende als het op hits maken aankwam. Bij de opname van Loose Caboose ging het er soms chaotisch aan toe in de studio. Tex en zijn band speelden vaak hun muziek met een enorme dosis energie en dat zorgde voor verrassende spontane momenten. Eén keer was er een technische storing tijdens een live optreden en Tex besloot de situatie om te buigen door een improviserende jam sessie te starten. Dat typeert zijn unieke stijl. Bringing back the old school sounds.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Week 39. Het is zo'n week waarin de muziekgeschiedenis altijd net iets harder knettert. En vandaag duiken we er samen in. Van de 60's tot nu. Vijf momenten die de muziekwereld in precies deze week voorgoed hebben veranderd. We beginnen in 1969, wanneer vier mannen op een zebrapad in Londen zonder het te weten een icoon werden. Abbey Road kwam uit in week 39 en de wereld kreeg er een soundtrack bij die nooit meer zou verdwijnen. Springen we naar 1984, dan horen we de alternatieve motorronken, Madison Show van The Dream Syndicate. Een album dat later cultstatus kreeg en in week 39 herdacht werd alsof het gisteren uitkwam. In 2004 verloor Nederland een stem die nooit echt stilvalt, namelijk André Hazes. 20 jaar later, opnieuw in week 39, schoot zijn muziek weer omhoog in de revivallijsten. Alsof heel de lage landen even zeiden: hé André, we horen je nog. Week 39 van 2024 bracht nog meer afscheid. Dick Diamondé van de Easy Beats, de man achter Friday on My Mind, liet een erfenis achter die in deze week opnieuw werd opgepikt door fans en Revival Radio. En 2025. Geen album, geen overlijden, maar een radiolandschap dat kraakte en verschoof. NPO Radio 2 bleef stevig bovenaan, Q Music verloor terrein en Radio 5 schoot omhoog. Week 39 bewees dat radio nog altijd leeft, ademt en soms onverwacht van richting verandert. Dit zijn ze. Vijf momenten, vijf jaren, één week, die telkens opnieuw geschiedenis schrijft.

0: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Rocking the capital and beyond.

0: staan.
1: De single Walk On werd oorspronkelijk geschreven als een eerbetoon aan een gevangen Vietnamese dissident. Tijdens de opnames van het nummer waren U2 op tournee en de bandleden moesten vaak improviseren in hun hotelkamers. De krachtige boodschap van hoop en solidariteit die het nummer uitstraalt, was dus eigenlijk geïnspireerd door de strijd voor vrijheid. Het nummer werd een soort anthem voor mensen die voor gerechtigheid vechten en de band kreeg zelfs een bijzondere uitnodiging van de man himself, die hun muziek als inspirerend beschouwde.

Cliff Richard nam Some People op in een periode waarin hij zichzelf opnieuw wilde bewijzen. Het werd een onverwachte hit, een stille reminder dat Cliff nog lang niet uitgezongen was. Some

Angelhead gaat over de zoektocht naar liefde en verbondenheid in een chaotische wereld. Gabriel Rios zingt met poëtische woorden over de kwetsbaarheid en de schoonheid van het leven. De tekst nodigt je uit om diep na te denken over de fijne momenten, maar ook de strijd die we soms met onszelf en anderen aangaan. Het nummer heeft een dromerige vibe die je meeneemt op een emotionele reis. Een perfect voorbeeld van hoe muziek ons op verschillende manieren kan raken.

0: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: A crazy mix and mash of the best freestyle music.
2: Het nummer dat we zo dadelijk gaan horen gaat over liefde en hoe de uitstraling van een partner alles overhelt. Brian zingt over hoe alles wat hij draagt en doet niet kan tippen aan de schoonheid van zijn geliefde. Hij laat zien dat ware aantrekkingskracht niet alleen van het uiterlijk komt, maar ook van de connectie tussen twee mensen. De krachtige boodschap van het nummer is dat je jezelf kunt zijn zolang je iemand hebt die jou zo waardeert zoals je bent. The only thing that looks good on me is you. Here is Brian Adams.

Het popfenomeen Gala heeft een opmerkelijke achtergrond die haar muziekcarrière heeft gevormd. Ze werd geboren in Italië, verhuisde in de jaren 90 naar New York, waar ze haar liefde voor muziek ontdekte en zich liet inspireren door verschillende genres, van house tot pop. Freed from Desire was niet alleen haar grootste hit, maar het zette ook de weg open voor andere vrouwelijke artiesten in de dance scene van die tijd. Ondanks het succes heeft Gala altijd haar identiteit trouw gebleven, wat haar een unieke plek geeft in de muziekgeschiedenis. My love.

0: open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
1: De iconische zin She Blinded Me With Science was een spontane uitroep van Thomas Dolby tijdens een opnamesessie. Het verhaal gaat dat Dolby op dat moment aan het experimenteren was met synthesizers en het idee van een nerdy romantiek ontstond. De beroemde wetenschapper in de videoclip, gespeeld door de excentrieke acteur Magnus Pyke, voegde een extra dosis humor aan het geheel toe. Dit nummer is ontstaan uit de zolderkamer van Dolby, waar hij helemaal losging met zijn muziekinstrumenten. Het resultaat was een nummer dat de jaren 80 perfect belichaamt en nog steeds in veel afspeellijsten terugkomt.

Wakefield heeft niet alleen Saturday Night op haar naam staan, maar ze was ook een van de pioniers van de Eurodance-beweging in de jaren 90. De hit bereikte niet alleen de top in verschillende landen, maar werd ook een van de belangrijke tracks die de Europese dancemuziek populair maakte. Na haar succes verhuisde ze zelfs naar Italië om haar muziekcarrière verder uit te bouwen. Wakefield's impact op de dance scene blijft voelbaar en haar naam staat nog steeds synoniem voor die heerlijke nostalgische vibes van de jaren 90.

De Tramps waren niet alleen pioniers van disco, maar ook een van de eerste groepen die het label disco echt hebben gedefinieerd. Ze waren een van de eerste bands die de Amerikaanse Billboard-lijsten domineerden met hun unieke mix van funk, soul en disco. Met hun hit Disco Inferno, dat later in de film Saturday Night Fever zo beroemd werd, hebben ze de discocultuur een stevige boost gegeven. Hun invloed op de muziekwereld is onmiskenbaar en ze blijven tot op de dag van vandaag een icoon van de disco-epoche.

0: credo. Het is de hoogste tijd voor onze vaste items. The cover
1: story. Sinds enige tijd is de concertagenda op het achterplan verdwenen en is de cover story in de plaats gekomen. Deze week gaan we kijken wat American Woman zoal te betekenen heeft in de muziekwereld. American Woman, van de Guess Who meer bepaald, had maximale hitpotentie en werd een wereldhit met een nummer 1 notering in de Verenigde Staten, terwijl Lenny Kravitz' versie vooral een moderate hit was met middelmatige chartprestaties en geen grote internationale doorbraak. De originele versie werd gemaakt in 1970, bereikte dus de nummer 1 in de Billboard Hot 100 en bleef daar 3 weken lang. De plaat behaalde een nummer 3 notering in de Amerikaanse hitlijst van het jaaroverzicht van 1970. Het bereikte ook de top 10 in onder andere Nederland, Zwitserland en Oostenrijk en 15 weken stond het in Hot 100, waarvan 8 weken in de top 10. Dit is een schoolvoorbeeld van een single die alles heeft. Een iconische riff, een tijdsgeestmoment, Vietnam en oorlogssentiment en een band op haar commerciële piek. De hitpotentie was maximaal en werd volledig waargemaakt.

0: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
1: En dan American Woman anno 1999, waar Lenny Kravitz verantwoordelijk voor was. Hij scoorde ook in de US Billboard Hot 100, maar bereikte slechts de 49ste plaats. Het werd wel sterk onthaald op rock radio. Nummer 3 in de US mainstream rock en nummer 7 in de US alternative. In Nederland behaalde het de 59ste plaats en bleef 8 weken in de single top 100. Lenny Kravitz' versie had een sterke rock appeal, geholpen door de Austin Powers film, maar miste de brede pop-impact. Het werd een herkenbare radiohit, maar geen massale crossover. De hitpotentie was dus beperkt tot rockpubliek, niet de mainstream zoals dat bij het originele het geval was.

Runaway Train van The Soul Asylum gaat over de worstelingen en het gevoel van verloren te zijn. De tekst beschrijft de emotionele strijd van iemand die zich verwijderd voelt van de rest, met een sterke ondertoon van verlangen naar verbinding en begrip. Het nummer vangt de essentie van eenzaamheid en de zoektocht naar je plek in de wereld, wat het voor veel mensen herkenbaar maakt. Met zijn krachtige melodie en meeslepende tekst valt het ongetwijfeld in de smaak.

Smokers Outside the Hospital Doors gaf eigenlijk een echte doorbraak voor de Editors. Het nummer werd in 2006 een absolute hit en hielp de band om internationaal op de radar te komen. Het is bijna magisch hoe de melancholische klanken en de krachtige teksten zoveel mensen wisten te raken. Het nummer werd opgenomen in de legendarische ICP-studio's in Brussel, waar ook al veel andere grote namen hun meesterwerken hebben gecreëerd. Die perfecte mix van emotie en energie zorgde ervoor dat het nummer een tijdloze klassieker is geworden. Hier zijn The Editors.

Casanova werd een grote hit dankzij een unieke dans voor Ultimate Chaos. De leden van Ultimate Chaos stonden bekend om hun energieke choreografieën en deze trekjes zijn een van de redenen waarom het nummer zo'n succes werd in de jaren 90. De jongens waren toen nog vrij jong toen ze hun debuut maakten en het was hun charisma en jeugdigheid die de wereld veroverde. Het nummer is zelfs opgenomen in de legendarische Criteria Recording Studios in Miami, waar ook grote namen als Gloria Estefan hebben gewerkt.

Paul-Jan vertelde ooit dat hij het nummer dat we zo dadelijk gaan horen met een brok soul werd gezongen die hij zelf nog niet kende. Tijdens de opname zei de producer zelfs dat Paul klonk alsof hij zelf net had ontdekt wat Otis Redding zo blauw maakte. Een kleine song, maar een groot eerbetoon. Paul-Jan en Now I Know What Made Otis

0: de LVT platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: I'm Like a Bird is een prachtige ode aan de vrijheid en de ongebondenheid van de liefde. In de tekst zingt Nelly Furtado over de uitdagingen van de relatie waarin ze haar onafhankelijkheid wil behouden. Ze beschrijft het gevoel van loslaten en de angst om vast te zitten. De metafoor van de vogel geeft een perfect beeld van haar verlangen om te vliegen en te ontdekken, maar tegelijkertijd ook de emotionele verbondenheid met iemand die belangrijk voor haar is.

De Four Tops werden opgericht in 1953 en waren een van de meest iconische groepen van Motown. En dat is geen toeval. Ze waren de eerste groep die in een periode van 6 weken 3 nummer 1 hits scoorde in de Billboard Hot 100. Met Reach Out, I'll Be There, I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch, weet u wel, en It's the Same Old Song. De combinatie van hun harmonieën en de krachtige stem van leadzanger Levi Stubbs heeft hen onsterfelijke status gegeven in de muziekgeschiedenis. Dit maakt hen tot een van de meest invloedrijke soulgroepen aller tijden.

0: open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
1: Taking me back to the 80s.
2: Who are you?
3: Who's he?
4: I'm the player to be named later.
5: Jim Kerr from Simple Minds.
6: Don't you forget about me.
7: Hi, this is Sting.
8: Every breath you take and every move you make.
9: Hi, this is Annie Lennox.
10: Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
1: Here's another great 80s song. Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT Platenkast. Altijd verder.

En dat is een Haagse mix van grondjong Amerikaanse rock'n'roll en virtuoos gitaarwerk. In 1964 verdringt de beatrage van de Beatles en de Stones de indoor rock. De Tornado's veranderen hun naam in de Golden Earrings. Ze speelden pure beatmuziek en scoren hun eerste hit met Please Go in 1965. Wij hebben het nummer I Do Rock'n'Roll voor u

De SOS-band werd opgericht in Atlanta, Georgia in de vroege jaren 80 en was een van de pioniers van de funky sound die de discodansvloeren domineerde. Hun grootste hit, Take Your Time, Do It Right, werd een miljoenenverkoper en bereikte de top van de R&B-lijsten in 1980. Wist je trouwens dat het nummer ook het eerste was dat hen een plaats op de internationale muziekkaart gaf? Wel, de impact van die SOS-band op de funk-dance-scene is nog steeds voelbaar in de muziek van vandaag.

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Take a Chance on Me. Waarschijnlijk denkt u dan direct aan ABBA, maar Erasure heeft dat nummer ook op hun actief staan. En dat was niet alleen voor hen een pophit, maar ook een bijzondere hommage aan de muziek uit de discotijd. De band nam het nummer op in hun kenmerkende synthpopstijl. Maar de inspiratie kwam van een van hun grote favorieten, en dat was natuurlijk ABBA. Tijdens de opnames gebeurde er zelfs iets geks. De muzikanten hebben hun instrumenten een paar keer zo hard gespeeld dat ze soms klaar waren met een take nog voor de vocalen erbij werden gezongen. Dat zorgde voor enkele hilarische momenten in de studio. Erasure en Take a Chance on Me. If you change your

The Jacksons, oorspronkelijk bekend als de Jackson 5, was een van de eerste zwarte groepen die wereldwijd succes boekte in de popmuziek. Na hun legendarische jaren bij Motown tekenden ze in 1975 bij Epic Records, wat hen de vrijheid gaf om hun eigen muziek te schrijven en te produceren. Dit leidde tot een nieuwe muzikale richting en een meer volwassen geluid wat nummers als Lovely One mogelijk maakte. Hun invloed reikt ver en ze zijn nog steeds een inspiratie voor vele artiesten van vandaag. Men zegt soms wel eens scheiden doet lijden en het is alweer aangebroken het moment van het einde van deze aflevering van de LVT Platenkast. We zijn er weer graag voor u geweest en we komen volgende week graag weer terug. En ik hoop van u hetzelfde.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Zo, we zijn begonnen, beste mensen, met de Muziek Safari. Fijn, hey, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat je er allemaal weer bij bent op deze muzikale wandeling. En begonnen, nou, misschien wel met een zomerstintje, kan ik wel zeggen. Dit is Alcione met Vika de Guene. En haal allereerste single uit 1972. Een lekker samba met een vleugje bossa nova. En nou, weet je, een lekker nummer waarmee Alcione haar indrukwekkende carrière aftrapte. Goed, oh ja, trouwens, als je nooit van haar hebt gehoord, dan heb je nu met haar kennis gemaakt. En in Brazilië en die contraien is het een grote artieste. Een nummer uitgebracht in 1984, bracht Alphaville hun tweede grote hit Sounds Like a Melody uit. Ja, weet je, toch wel een hele melodische track en met een dromerig liefdesverhaal dat zich afspeelt in de bioscoop.

Dat was Time Hall met She Called Katie and Left Me a Mule to Ride. Ja, zelf was ik een beetje verbaasd over zo'n enorme lange titel, maar het is toch echt zo. Het is een bluesklassieker uit 1968 en het verwijst naar de Katie-spoorlijn en werd wereldberoemd later door de opening van de Blues Brothers. En die Katie, ja, dat is een bijnaam voor de Missouri-Kansas-Texas Railroad, een voormalige Amerikaanse klasse 1 spoorwegmaatschappij. En die was actief van 1870 tot 1988. En die naam Katie, die ontstond uit de afkorting KTKT, verwijst dat naar de Kansas-Texas divisie van het bedrijf. Nou, zo simpel is de uitleg van de titel van dit heerlijke bluesnummer van Ty Mull. Verder met het volgende. Het knalde eerst door de clubs en daarna door heel TikTok. Het nummer Mi Chico. DJ Goya die zette de toon met die pompende Afrohouse beat. En in dit jaar stapte Jason Derulo en Melody in voor een nieuwe versie. Ja, die toch helemaal afmaakt hoor. Een heerlijk nummer om naar te luisteren en ook lekker om op te dansen.

Nou, hier komt toch weer mijn grote voorliefde voor Forst tegengesteld. De trekswisselt uit dingen. Je hoorde Arrivederci Roma. Een oorspronkelijk Italiaanse klassieker uit 1955. Gecomponeerd door Renato Rascal met tekst van Pietro Carini en Sandro Giovanni. En het lied werd in 1957 internationaal bekend als onderdeel van de soundtrack van de film Seven Hills of Rome, waarin de zanger Mario Lanza het nummer zingt. We gaan terug naar het Amsterdam van het schaap met de vijf poten. Jawel. De tijd dat Leen Jongewaard en Piet Reumer met hun humor, warmte en zelf het hele land veroverden. En een groot aantal van ons luisteraars die kan zich dat nog heel goed herinneren. Uit het jaar 1969 komt het nummer Vissen, een typisch Banning Asserpareltje. Een beetje een vrolijk, licht absurd liedje dat de sfeer van de serie perfect vangt.

Ze werd Anterior met Spinning Wheel opgenomen in 1968. De single kwam uit in 1969. Werd een enorm hit met notering in de Billboard Hot 100. En dat weet je, dat blazersgedeelte wat je hoorde, dat leverde de band zelfs een Grammy Award op. Kortom, een tijdloze jazz-rock klassieker. Om het maar eventjes kort samen te vatten. Uit 1984 komt een van de meest kwetsbare momenten uit de catalogus van de Depeche Mode. Martin Gore die neemt de lead in het nummer Somebody. Hele mooie intieme ballad over het verlangen naar echte wederzijdse liefde. En nou weet je, we gaan er gewoon eens even lekker heel rustig naar luisteren.

0: just make it go away.
1: Dat was Jean-Claude Mancroy met This Woman's Work, zijn hele mooie indringende vertolking van het nummer dat Kate Bush in 1988 schreef voor de film She's Having a Baby. Mancroy die bracht het uit als onderdeel van het programma De Beste Zangers, toen Busy in het centrale middelpunt stond of zat in dat programma. Verder met Linde de Douw, Nederlandse singer-songwriter, Nederlandstalig en ook in Vlaanderen wel bekend. We horen haar met haar single Schaduw van Jezelf.

Ja, ja, Ilse de Lange met zo incredible, haar megahit uit 2008. En het bijzondere van dit nummer is dat het jaren later in 2026, in september, weer in de top 40 terecht kwam. Omdat het nummer viraal was gegaan op TikTok. En haar aandacht werd dus enorm getrokken naar dit nummer. Vandaar weer gedraaid hier in de Muziek Safari. Waar gaan we mee verder? Nou, we gaan verder met de volgende plaat, om het nummer wat we gaan zeggen. Ja, wat moet ik daar nou vertellen over? Ik had er nooit van gehoord. Het is een Britse. Het gaat over de Cecilia Brice Band, regionale Britse folk en country groep. Daar wel bekend in Nederland, nog nooit van die mensen gehoord. Maar ik kwam het nummer tegen, ik kreeg het aangeboden. Ik dacht van, ach, daar kreeg ik wel een plaatsje voor inruimen in de Muziek Safari. Nummer Shine Like the Road.

Heeft hij trouwens geschreven samen met Rob Miller. En het nummer stond ook een poosje in de Nederlandse top 40. Nu we het toch over de top 40 hebben, daarin vind je ook regelmatig Roxy Dekker. En ze doet het weer met het nummer Bare Minimum. Gooit ze, ja, toch wel een speelse, brutaal, eerlijke track de wereld in over relaties, waarin de lat toch wel heel erg laag ligt.

0: Ja, ja, Madonna's Holiday, haar doorbraak single uit 1983. En ja, je tijdloos even kijken hoor, die Madonna's carrière mee vorm gaf. Goed, de eerste etappe zit er bijna op. Ik ga even op de bankje daar verderop zitten, een krentenbol eten, appeltjes schillen en een beker koffie drinken. En dan gaan we zo dadelijk verder met de tweede etappe. En na die eerste etappe die sluiten we onder andere af met Diana Ross en Marvin Gaye, You Are Everything. Tot zo dadelijk.
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

Zo, we zijn begonnen met de tweede etappe van de muzieksafari. Fijn dat je er nog steeds bij bent. En we gaan lekker verder waar we gebleven zijn, ook met mooie muziek. Wat je zojuist hoorde, dat was Moolah Jones met Birthday Makeup. Haar persoonlijke single uit dit jaar 2026. En dat nummer dat ontstond, of werd 2 jaar eerder geschreven, gebaseerd op een persoonlijke ervaring waarbij Jones op haar verjaardag moest huilen. Vandaar, zo zie je, dat tranen ook altijd weer geluk kunnen brengen. In 1985 scoorde Paul Young een wereldwijd nummer 1 hit met de song die eigenlijk van Daryl Hall kwam, nummer Every Time You Go Away. Het is die tijdloze soulvolle ballad met een heerlijke mooie stem van Young. Kortom, een evergreen.

Daarna, dat was Dorothy Moore met Misty Blue, haar wereldwijde doorbraak uit het jaar 1976. Het is een soulvolle cover trouwens van Bob Montgomery's lied uit 1966. Groeide uit tot een hele grote internationale hit, top 3 in Amerika, miljoen verkochte exemplaren. Ik bedoel, succes! Alex Warren, die raakt je recht in je hart met het nummer Emerald Eyes. Een mooie popballad waarin hij rauw herinneringen omzet in hele mooie, pure muziek. En ook gedragen door die krachtige stem van hem. Dit is Alex Warren en Emerald Eyes.

Ja, als je dat niet voorbereidt, dan trap je in die twee instikketjes die erin zaten. Maar ik was van tevoren gewaarschuwd, dus het overkwam mij niet. Je hoorde Maite Hontelé met Añoranzas. Dat betekent verlangen, afkomstig van haar LEP Mujer Sonora. En ja, weet je, luisteraars die van echt klassieke muziek houden en ook kijken naar het programma op de Nederlandse TV Podium Klassiek, die kennen haar, want ze is zeer regelmatig te gast in dat programma. En in Colombia, waar ze jarenlang heeft gewerkt, was en is nog steeds razend populair, maar het gaat eigenlijk voor een heel groot gedeelte van Zuid-Amerika. Het is beslist geen tante die je moet onderschatten qua trompetmuziek. Goed, uit 1974 komt een van de meest geliefde luisterliedjes van Connie van der Bos, 3 zomers lang. Het nummer is een Nederlandse bewerking van Those Were the Days, maar met een volledige eigen tekst van Henny Vrienten en Connie van der Bos herself.

Dat was Toto met I'll Be Over You, die soft-rock klassieker uit 1986. En toch een hele grote hit hoor, in de wereld van de muziek en de hits. En graag weer gedraaid, ook weer fijn om weer eens een keertje te horen hier in de muzieksafari. Goed, de tijd is aangebroken voor de maxi-safari. Nou, een dikke 7 minuten gaan we luisteren naar Give Me Your Love van Sylvia Stripling. En Sylvia Stripling is een Amerikaanse soul- en jazzzangeres. Nummer werd uitgebracht in 1981. En ja, weet je, een beetje soul, boogie, jazz, funk, van alles en nog wat. Het nummer werd trouwens in de jaren 90 en 2000 herontdekt door DJ's en soul-liefhebbers. Kortom, hij is zeer vaak gedraaid in het verleden.

Onder het motto, je mag een gegeven paard niet in je bek bekijken, was dit Sylvia Stroplin en Give Me Your Love. En de Maxi Safari van deze week was dat. Goed, verder met Tom Petty en de Heartbreakers. Uit 1991 komt een zeer herkenbare song van deze formatie, zullen we zeggen, Learning to Fly. Ja, het gaat eigenlijk over doorzetten, veerkracht, omgaan met tegenslagen of, zoals ze zelf zingen, Learning to Fly, but I ain't got wings.

Tja, dat was Douwe Bob met No To Self, zijn hele persoonlijke single. Nummer kreeg al voor de release een vliegende start, vanwege onder andere een virale tv-uitvoering en een live uitvoering voor 20.000 man in Pittsburgh. Ja, een hele warme, eerlijke zomer in Douwe, de levenslessen van zijn vader doorgeeft aan de volgende generatie. Gary Hagger, een Vlaamse zanger, bekend om zijn krachtige ballads en populaire Vlaamse pop. Nu hier in de Muziek Safari met

I Need Love, een rap ballad uit 1987 van LL Cool G. En LL Cool G schreef het nummer in ongeveer een half uur tijd in de kelder van zijn grootmoeder tijdens een moment van persoonlijke reflectie op de eenzaamheid. Het is maar dat je het weet. We gaan verder met Zoë Live. Die heeft bij de beste zangers in Nederland, daar doet ze mee en een prachtige liederen zingt zij. En een van de allermooiste vond ik deze, Voor Altijd.

Ja, weet je wat met Zoe is? Ze zingt die liedjes die je bij en van haar ook helemaal niet verwachtte. Daar verrassen eigenlijk heel veel muziekliefhebbers mee. Ik vind het in ieder geval prachtig en ik denk dat ik echt niet de enige ben die dat vindt. Ik kijk eens naar de klok. Ik zie dat het nog een minuutje of vijf te gaan is tot het volle uur. En dan zit de muzieksafari er weer op. Dan zijn we uitgewandeld voor vandaag. Maar volgende week gaan we gewoon weer lekker verder met heerlijke muziek. Dankjewel dat je erbij was. We gaan eruit met Bojura en de letter. En wellicht nog andere lekkere muziek nog als we nog wat tijd over hebben. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

0: En daar zijn we weer met het programma Nightflower. En wat hebben we vanavond allemaal? Gewoon de betere muziek, speciaal voor jou.
1: Goedenavond.

En ik nam je mee naar Volendam. We gingen terug naar het jaar 1968. En deze ken je nog wel, denk ik, hè? The Cats, Lea. Tijd voor Elton John. Heb je net ingeschakeld? Wel? Je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs ook een gedicht, speciaal voor jou.

Hou me vast. Laat me alstublieft niet gaan. Ik weet dat ik soms moeilijk ben. Maar blijf toch naast me staan. Laat me niet los. Ik heb je nodig om me heen. Als je hier zo bij me bent, voel ik mij niet zo alleen. Blijf bij me. Door jou voel ik leven in mijn hart. Maar ik sla soms om me heen. Want het maakt me ook verward. Geef je hand. Ik voel me soms bedreigd. Maar ik beloof je dat de zijne tijd je ook de mijne krijgt.

hoort het. We draaien van alles wat. En dat in het programma Nightflower. Champagne. How about us?

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

En dat speciaal voor de liefhebbers van de Carpenters. De Buffoons. My Girl Donna.

kon een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek en zelfs een gedicht erbij. En je weet het, je luistert naar het station waar muziek in zit, letterlijk en figuurlijk. 24 uur per dag kan je hier de betere muziek beluisteren. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen.

Ik wens je nog een prettige avond toe. En misschien ben je wel aan het werk, hè? Dat zou zomaar kunnen. Werk ze. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Tot ziens. Bye bye.

Pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Mi jaiba de darbo man dabo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.

We passen, hij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles.

met je. Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden en wat vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gekte om me heen geef je rust. En ik zweer het op alles wat

Ik god mijn telefoon uit, ik laat hem op. Mama aan de lijn, zij laat tranen los. Want ze ziet me op tv en dat maakt haar trots. Met mijn vader heb ik vaak gebotst. Terwijl ik gisteren zijn lievelingswagen gekocht. Ik post niks, ik bewaar me trots. Ze wouden mij zien van...

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Het was Celesta da Vinci en Starlight Voyager. Een plaat uit 2020. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman. Ik ben een paar van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En zo proberen we dan door die vele decennia aan popmuziek doorheen te gaan. En overal wat van mee te pikken. Ook hetgene wat niet in de top 40 heeft gestaan. Is natuurlijk ook best leuk om weer eens terug te horen. Of misschien überhaupt voor het eerst te horen. Deze heeft geloof ik ook geen top 40 notering gehad. De eentje van Joe Jackson en Breaking Us In Two, 1982.

Twee platen uit 1982, de eerste die we hadden was Joe Jackson, Breaking Us In Two. En zojuist hoorde je The Night People uit 1982 en Again. We gaan terug in de tijd, maar ook weer niet helemaal. Want het is wel een plaat uit de jaren 60. Maar hij is door Hazeldien opnieuw gedaan in september 2026. Dit is Anyone Who Had A Heart.

Hazeldine en Anyone Who Had a Heart in 2026. Een plaat uit 2027 van Agnieszka Swita. Dat is een Poolse zangeres die in Engeland haar carrière aan het uitbreiden is, om het zo maar te zeggen. Is daar al jaren trouwens bezig in de progressieve rockscene. Maar luister naar Stones.

0: Searching for Stones, hoorde Agnieszka Swita. Ik heb het overigens gedaan in vakantie in Engeland. De Jurassic Coast, daar kun je heel veel stenen vinden op het strand waar een fossieltje in zit. Een beestje van miljoenen jaren geleden die daar is in overleden, zeg maar zo. Dat was wel heel apart, want je kunt, als je daar gewoon even een paar uurtjes rond zoekt, vind je zomaar een stuk of 10 van die fossielen daarin. Dat is wel apart eigenlijk. Celesta da Vinci, vrij te schrijven is The Reason I Sing, de grand final van Celesta.
1: Zindi, Peter Timmerman.

De Lonesome Malones waren dat en My Little Georgia Rose. En de Lonesome Malones zijn een voortzetting van min of meer Sunfire. Al is het maar één lid van Sunfire, de opperhoofd, die de Lonesome Malones leidt. Muziek van Wayne, nou het is niet van hem, maar hij zingt het wel op een waanzinnig mooie manier. Wayne Ellington en The Man in the Mirror.

0: Wayne Ellington, live in IJsland. Tijdens een winterconcert met Mark Gunnarsson. Mark is een blinde pianist, componist, zanger uit IJsland. Jonge vent nog. En, en samen met Iva.
1: Let's go.
0: Samen met Iva Marin, een dame die uit Nederlandse en IJslandse ouders vandaan komt, om zo maar te zeggen, gaan ze samen zingen Barn, over je jeugd. Dat je altijd jeugdig moet proberen te blijven.

Doe af en toe gewoon of je kind bent of je jong bent en doe lekker gek en beleef de wereld gewoon alsof het een speeldoos is. Mark Gunnison hoorden wij samen met Eva Marin en Barn. En Eva heeft ook nog meegedaan aan de nationale verkiezingen voor het Eurovisie Songfestival. Had ze een heel waanzinnig mooi liedje ingestuurd en men koos wat anders. En dat was een hele wadel, was echt die IJsland instuurde terwijl ze Eva hadden. Nou. Niet te geloven. Muziek van Melissa Smelda. Want september is een maand waar wel een R in zit. Maar het kan toch zomaar een keertje zomers mooi weer zijn. Dat kan in september. Oktober wordt al wat minder. MUZIEK

Melissa Smilda. Melissa Smilda en Als de zon weer schijnt. Ja, de paniek was groot in 1973 toen zanger Robert Long aankondigde dat hij Unit Gloria zou gaan verlaten. Wat nu te doen? Nou, de manager, of in ieder geval de producer achter Unit Gloria was Peter Koelewijn. En die wist nog wel iemand die je kon koppelen aan Unit Gloria. En zo kregen we een aantal jaren lang een goede combi, want ze hebben heel veel hits gehad. Bonnie Sinclair en Unit Gloria.

1973, Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Een lekkere plaat. Clap your hands and stamp your feet. En hij zou anno tegenwoordig nog gewoon een zaal op zijn kop krijgen, denk ik, met deze plaat. Muziek uit 1973. Ja, ik kwam nog een mooie plaat tegen, zeg. Van Mayflower. Dit is Fly, Little White Dove, Fly.

Mayflower. In 1973 en Fly Little White Dove Fly. De zangeres was Lia Velasco. Die kennen van 505. Dat in ieder geval de 60-plussers onder ons die Lia Velasco nog kunnen herinneren. Muziek van Hazel Dean uit 2026. Het is Long Time Gone. En als we nog tijd over hebben, tot aan de uurwissel, Michel Guardiola met de duizenden dromen van Ricky King.